Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemorgen.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProsFM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: This is red. This is the color red. This is blood. This is speaking to you. This is good. This is fucking really good, man.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Look everyone, he's coming through the doors.
6: Brilliant! He didn't even open them!
5: He's here!
7: Quick, Rick, do the speech.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In de provincie Luxemburg heeft het stormweer gisteravond voor problemen gezorgd. De brandweer moest zo'n 40 keer uitrukken, vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In Bullingen in de Oostkantons raakte een woning zwaar beschadigd door een mini-tornado. De bewoner was niet thuis, dus raakte niemand gewond. De woning is wel onbewoonbaar verklaard. In de regio rond Malmedy was er dan weer wateroverlast. In de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 6 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Er brak op meerdere plaatsen brand uit en een appartementsgebouw stortte in. Meerdere woningen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg zijn derde en laatste groepswedstrijd gewonnen met 5-3 tegen Maleisië. De Red Lions eindigden zo als tweede in hun groep en gaan dus door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en titelverdediger Duitsland. We krijgen opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maximaal rond 22 graden. Ook morgen en zaterdag is het wisselvallig. Zondag blijft het droog bij zo'n 21 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?

We kunnen niet beter starten met een nummer van onze King of Rock'n'Roll. Elvis Presley was dat en Stuck on You. Het is donderdagochtend, we zijn 20 augustus, dichterbij naar het weekend toe alweer. En dit is een nieuwe ochtendshow hier bij Radio Pros FM. En we blijven gezellig bij jou tot 9 uur. We hebben heel wat fijne muziek klaarstaan voor jou en ook enkele jarigen. En dat is allemaal voor straks.

0: Esso Besso, That's Kiss uit 1962 was dat muziek van Paul Anka. En je moet echt weten, Radio Pros is een echte golden oldies radio. En wij draaien alleen maar de mooiste golden oldies elke dag weer.
1: Pros FM.
2: Goedemorgen.
3: Radio Pros.
4: Radio Pros.
3: Zomert erop los.

We gingen terug naar het grijze hitverleden met muziek van Esther Phillips was dat en What a Difference a Day Makes. Wel, dat kan dat je dus elke dag kan genieten van onze programma's hier bij Radio Pros en van onze fijne collega's en dat je ook elke dag weer de mooiste muziek hoort hier bij jouw Radio Pros FM.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pulse FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio.

Laat ons goede vrienden zijn, dat was een nummer van Marva, een mooie klassieker uit het hitverleden was dat alweer. En Marva is een Vlaamse zangeres die tussen 1963 en 1980 erg populair was in Vlaanderen. Haar bekendste nummers zijn Een eiland in groen en blauw, Oompalara Pera en Rode rozen in de sneeuw. En in 1980 heeft ze zich volledig teruggetrokken uit de muziekindustrie.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Het was destijds een goed idee van deze Stars on 45 om een nummer uit te brengen met de titel Stars on 45. En daar stonden een paar grote hits op uit het hitverleden. Een mooi nummer en ook met succes uitgebracht. En Prins Laurent die maakte vorig jaar 2025 al bekend dat Clément van de Kerkhoven, de zoon van Wendy van Wanten, nu ook zijn kind was. Nu erkent gij Clément ook officieel en dat betekent dat België mogelijk een nieuwe prins krijgt.

Hij was vroeger een tandarts, maar koos dan toch even voor een muziekcarrière. Je hoorde muziek van Dr. Alban en Look Who's Talking was dat. Hij brak echt door met zijn vorige hit It's My Life. Ken je nog wel ongetwijfeld. En nu is het tijd voor Shakira.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
4: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
5: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
5: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
7: Cool FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
8: Pros. Ron van der Steen.
9: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Bird, de drummer die meer dan een halve eeuw het ritmische hart vormde van de rockband ZZ Top, is overleden. Dat heeft een woordvoerder van de muzikant dinsdagavond bekendgemaakt. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen en hij werd 77 jaar.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstaden feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude viskotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninoven trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorrigsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
6: Radio Pros.
7: Kopje koffie?

Misschien zijn we allemaal een beetje hek of misschien met een beetje een hoekje af. Maar Seal die had daar toch destijds een hit mee te pakken met deze Crazy. En Seal is een Britse zanger en zijn muziekgenre varieert van soul, pop tot rap en rockmuziek. En hij werd in 1990 internationaal bekend door de hit Killer van Adamski, waarop hij de zang verzorgde. Vrienden, een bijzonder goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Nog tot 9 uur is dit de ochtendshow en nu met muziek van Elton John.

Belinda Carlisle, ze maakte destijds ook wel prachtige muziek. En het was er ook zo eentje, je hoorde Leave a Light On. Ze was onlangs nog jarig geweest. En wie er ook jarig is, dat is koning Philippe, onze koning van België. En zijn zoon prins Gabriel, die is vandaag trouwens jarig. En hij wordt 23 jaar, onze prins Gabriel.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Hij is onze enige echte de keizer van het Vlaamse lied Will Tura. En die hoorde een klassieker van hem. En die hoorde aan mijn darling. We gaan nog even kijken wie er allemaal nog jarig is vandaag. We hebben er nog een paar af te handelen in dit ochtendprogramma hier bij Radio Pros FM. Demi Lovato, dat is een singer, songwriter, actrice, pianiste en gitariste uit de Verenigde Staten. En Lovato begon als kind met acteren en brengt sinds 2008 ook muziek uit. En op 20 augustus vandaag wordt Demi Lovato 34 jaar.

Een nummer van ook alweer 26 jaar geleden. Je hoorde muziek van Abel en het was nog een keer deze mooie single. Onderweg was dat. We zijn ook onderweg naar 9 uur hier bij Radio Pros FM in deze ochtendshow. Er is nog een jarige, een bekende ook, en dat is Robert Plant, de Engelse zanger destijds ook van Led Zeppelin. En Robert Plant die wordt vandaag 78 jaar. En er is ook nog een jarige, maar hij is wel overleden op 10 augustus 2008. Ik heb het over Isaac Hayes, dat is de Amerikaanse muzikus en acteur. En Isaac Hayes zou vandaag normaal gezien 84 jaar zijn geworden.

0: Onze Radiopros supertip van deze week. En die hoor je nog tot aanstaande zondag tot aan ontbijtradio. Je hoorde Rutger van Barneveld was dat. En zijn zwoele zomernachten.
1: Hiya Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.nl.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
6: Pols FM.
7: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Deze ochtendshow loopt hier stilaan op zijn einde. En we doen dat met een beetje romantische muziek van deze Patrick Swayze. En die hoorde Seas Like the Wind. Zo vrienden, ik wens je een hele fijne dag toe. En wat mij betreft, ik ben graag morgen weer bij jou. En dat op vrijdag 21 augustus dan. En ik wens je nog heel veel plezier met de rest van de collega's hier bij Radio Pulse FM. Zeker en vast, blijven luisteren.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
4: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
3: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering nu onderzoekt hoe dat komt dat zoveel kinderen van school veranderen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school, dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De vruis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, zegt royalty-expert Wim de Hanschutter.
5: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun 2 kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is het de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
3: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans heeft gegeven om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Bond scoorde wel 4 keer.
6: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
3: De Red Lions eindigen als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase, met al zeker titelverdediger Duitsland en Australië erbij. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, maxima rond 21 graden. Morgen hetzelfde weer en ook zaterdag nog enkele buien. Zondag blijft het droog, maxima rond 20 graden dan.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: the ladies want some more. Oh my good lord, tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history.
1: Vroeg op de dag, als het mij vraagt. Shabuzi en Tipsy Barson. Of je bent nog Tipsy van gisteren. Dat kan ook nog natuurlijk. Van harte welkom bij Pros FM. De vervanging van onze Jo van Aalst. Ben ik erbij tot een uur of elf. En bedankt aan onze Ron voor de ochtend hier op Pros FM. Hier is Monique Smit en Twijfelaar. Van harte welkom.

Onze Julio Iglesias in de ochtend bij Radio Pros. Quiere mucho hoorde je natuurlijk. We gaan wakker worden. Laura Lynn, jij doet de wolken verdwijnen. Ja, toch tegen zondag geven ze droog weer. Dat is goed voor het terras.

zoeken. Ja, het is te heet, het is te warm. Maar deze regen steekt wel een beetje sneller tegen. Ja, Laureline, je doet de wolken verdwijnen. Zo dadelijk in je ochtend, Josie Sepp. Maar eerst Lynn Anderson en Rose Garden.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst.

Island Gang en de Ladies Night hier op Pros FM. 2 minuten voor de klok van 9:30 ondertussen geworden al. Met de Love Unlimited. I'm so glad I'm woman.

Dus denk ik van mijn cola dan ik aan het drinken ben. AKV beschoond. En Mexico. Op je ochtend hier op Pros FM, je donderdag voormiddag. Met nu Bon Jovi en Bed of Roses.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM Radio Pros.
5: Raf Vermoezen op Radio Pros.
6: Dan kies je mijn naam.

staat er Eddie Barge, maar ik denk dat het Eddie Barge was. Ja, anders ben ik mis van mijn cool alweer al. En de Rhythm of the Night hier op Pros FM. Ik ben niet gewoon even cool laten drinken, maar ik mag dan normaal niet. Beter wel, hè. Ja. K3. En 100.000, 10.000 luchtballonnen.

en de Hollywood Bananas. Kingston. En de volgende die heeft de komende dagen nog niet naar buiten gekeken. Tones and I. And Never Seen the Rain.

Dance Monkey was mooier hoor. Tones and I and Never Seen the Rain. Richting 10 uur gaan we al. Zo dadelijk Johnny Nash. Maar eerst nog deze Spargo. En jij en mij.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorrigsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio.

You Were On My Side. Nou, jullie staan altijd aan onze kant, want je luistert naar Prots FM. En dat is de juiste keuze natuurlijk. Zo'n uurtje ter vervanging van onze Hiel van Aalst. Ik zal me ook eens verlof nemen. Onze voorzitter zal lachen. Grapje, grapje, ja. Phil Collins. En de Easy Lover. Welkom, Prozeven.

Demis Russell's and ever, Forever and Ever. En nu zie ik dat hier in één keer staan. Stelos Vivianos. Wie zou dat zijn dat erbij staat? Maar nog nooit van hoort. Echt nog nooit, nooit van hoort. Het kan niet door de kokkassen zijn, ze. Ja. Wesley Bronsdonk Horst. En ze moeten boven even wachten. Ja, ze zitten toch iets in, ze.

zullen we nog eens proberen, hè. Wesley Bronkhorst moet zo'n keer. Ja, en ze moeten boven even wachten. Onze Christine kan het allemaal goed uitspreken, hè. Ah, draai niks anders. Zo dadelijk de Classic Illustrations, maar eerst Samantha Jones op je radio.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pulse FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Raf Vermoezen.
6: Pulse FM.
5: Altijd de beste muziek.

andere namen noemen, maar ik denk dat jullie het wel weten. We luisteren nog steeds de vervanging van Jo van Aalst, Ding Dong Jo. Als ik het Ding Dong Rap. Is een keer iets anders, hè. Iets, een keer iets anders. Ja, we moeten wat ABN. Ja, ik ben nu eenmaal van Aalst, hè. Onze Ed is hier ook al toegevlogen. Is er helemaal klaar voor, maar hij moet nog even wachten. Ik zeg, Edje, Edje, rustig aan. Je hebt 3 uur, zo dus, tijd genoeg. Hij heeft er veel platenpikken, zegt hij. Ja, maar ja, Donna Summer.

This Time I Knew It For Real, Donna Summer. Zo dadelijk onze supertip van de week. En het is nog altijd Rutger van Barneveld. Ah, BZN en de Summertime.

nog tot zondag onze supertip van de week hier op Pros FM. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Ja, we kunnen toch al een beetje beter slapen, hè. Raam open klikken, ja, komt er wat frisse lucht binnen. Level 42 tot aan de nodige reclame. En Heaven in My Hands.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
7: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
8: ProsFM Radio Pros.
9: Raffermoezende
10: muziek waar jij van houdt.
9: Radio Pros.

graven liggen en zomerse plaat op. En de zon komt er hier direct door de studio's van Radio Pros. Bellini en Samba de Janeiro. Nog een goede 10 minuten en dan onze Ed van Bever voor de middag. Maar eerst deze Charlie Rich en The Most Beautiful Girl.

betreft, ik ben er zondag terug bij zondagmiddag. En kom naar het terras, want het is de enige dag dat het goed weer is. Allee!

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pro's FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pro's. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
6: Radio Pro's.

Muziek van Eruption en dat met One Way Ticket was alweer het openen van onze middagradio vandaag op deze donderdag, vrienden. We zijn er alweer bij tussen 11 en 2 uur. En een woordje van dank aan onze voorgaande collega. Dat was uiteraard Raf Vermoezen en ding dong Raf voor eenmaal. Ja, zo gaat het eenmaal hier bij Pros FM. Dit zijn de Every Brothers on the Wings of a Nightingale.

The King of Rock and Roll, deze Elvis Presley hier bij Pros FM, jouw favoriete radio. En dat met Moody Blue. Keren terug naar Nederland met BZN en dat met Just an Illusion.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
2: Amai,
0: ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
4: Goedemiddag.
6: Ed van Bever.
7: Middag Radio.
8: Gewoon schattig.

Larissa met Kleine Vogel. En de laatste tijd, ja, het swingt de pan uit met haar optredens. Uiteraard van links naar rechts altijd. Eddie Wally en we gaan samen naar Valencia.

Een van die schattige momenten van James Lloyd. En dat met Je t'aime, je t'aime, chérie. We keren naar 77 met een tweetal nummers, vrienden. Zo dadelijk Trinity met Drop, Drop, Drop. Maar eerst nog Dream Express. En in 77 maakten ze een miljoen of 1, 2, 3. Dus een million in 1, 2, 3. Iedereen kan dat wel gebruiken, denk ik wel. Hè? Ja, ik ook.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Middagradio.
3: Ed van Bever.
4: Ed van Bever.

Hey. Nee, meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten. Ik besefte plots dat ik mijn huwelijk nog een

Jimmy Frey op de radio en een ring voor Sylvia. En deze plaat werd aangevraagd door Luc Parewijk. Ook de volgende plaat is eentje op aanvraag. En het komt vanwege Molly uit Aarschot. En ze vroeg deze aan van Jannes. En Jannes met zijn hit Medley.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna €2,32 betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard nog altijd door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal €1,71. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer.

0: van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bullingen, in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Reiner Stoffels.
1: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bullingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
0: Het huis dat geraakt werd is onbewoonbaar. De bewoner bleef ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van het land raakten huizen beschadigd en ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht in Brussel. Daarbij viel één gewonde, maar hij is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. Driekwart van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet, zegt Barbara Vroegstraten van Attentia.
2: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe het even rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat natuurlijk ook te maken hebben met het niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet dus de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
0: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Verschillende werknemers van restaurant Instroom van topchef Seppe Nopels zijn verhoord in het onderzoek naar mensenhandel, uitbuiting en financieel gesjoemel, dat schrijft De Morgen. Het parket en het arbeidsauditoraat openden begin vorige maand een onderzoek naar Nopels en zijn ondernemingen. Nopels zelf ontkent alles. De Nederlandse F1-piloot Max Verstappen verlengt zijn contract bij Red Bull tot en met 2030. Dat meldt zijn team in de aanloop naar de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort komend weekend. Er werd gespeculeerd dat Verstappen zou overstappen naar McLaren of Mercedes, maar hij blijft dus. Verstappen is 28, zit al 12 jaar bij Red Bull en pakte er al 4 wereldtitels. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. Ook zaterdag nog buien, zondag droog en af en toe zon tot 23 graden.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

Leo Sayer was dat, onze opener van ons tweede gedeelte van Middag Radio met Thunder in My Heart. 11:07 geworden hier bij Pros FM. Ik heet u alvast van harte welgekomen en via deze weg trouwens aan iedereen en bijzonder smakelijk eten, vrienden. Kid Creole en zijn coconuts komen eraan en Annie, I'm not your daddy. Goedemiddag.

Het is wellicht een plaat die al helemaal is grijs gedraaid, maar het is toch wel terecht. Is en blijft gewoonweg een fantastische plaat. Dancing Queen van het viertal van ABBA. Keren terug de tijd in, vrienden. En we gaan naar het magische jaartal, liever zegt 1961. Helen Shapiro had toen deze hit, Walking Back to Happiness.

0: op zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Een van die zeer gekende nummers van Johan Verminnen, maar hij heeft het terug heropgenomen en dat met Peter Koelewijn. En laat me nu toch niet alleen. Zo dadelijk de hoogste tijd hier voor onze supertip van de week. En dat is nog altijd tot aanstaande zondag Rutger van Barneveld en dat met zijn zwoele zomernachten. Maar eerst dit van David van Dijk, een glas koele witte wijn.

Onder het motto Hopla met de beentjes, Rod McKenney in onze middagradio en Rocking in the Street. Kelly Marie, die heeft ooit het nummer gemaakt Run to Me. Die krijg je zo meteen te beluisteren na dit hier van Billy Joel en Uptown Girl.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: Pros FM Radio Pros.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

te luisteren naar de naam De Cupidos en een klap op mijn kontje voor de eerste maal gedraaid in onze middagradiovrienden. De Stumpers, die hebben het over dit hier. Tjakketiki, boom boom.

moet eerlijk bekennen, ben er nog nooit geweest, maar deze Peter Allen, die heeft er geweest, denk ik. I go to Rio. Dit is G. Vincent Edwards.

Het is overduidelijk, deze G. Vincent Edwards heeft heel duidelijk zijn dansschoenen aangetrokken. Love Hit Me kreeg je bij Radio Pros FM te beluisteren. Dit uur nog een tweetal nummers, vrienden. En dan gaan we uiteraard rechtstreeks naar ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio. Carbon en Papa Was a Poor Man. Dat is voor straks, maar eerst naar 79 met The Selector en Oh My Radio.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september.

0: September van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Pros FM. Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorrichsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
6: Radio Pros.

Het werd een hit in 1978 voor deze Shakespeare's uit Nederland en Summertime. Vrienden, 7,5 overeen geworden, betekent meteen ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio. Dat allemaal op uiteraard Pros FM op deze donderdag. Suzy Quattro en Chris Norman, jawel, en zij komen eraan met het nummer Stumbling In. I love it.

Een topper in het jaartal 1975, deze Shabby Tiger en Slow Down. We gaan zo dadelijk de country tour op en met een plaat die werd aangevraagd door Frida en Johan uit Herzelen. En het is nummer uit 1965, Connie Smith en Once a Day, maar eerst deze boys, de Detroit Spinners en Working My Way Back to You.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio.
5: Goedemiddag.
6: Het van Bever.
7: Middag radio.
8: Gewoon schattig.

Ja, meestal is dat toch het geval. De kat komt altijd weer, zegt men toch. Hè. Phil Kevin hier bij Pros FM. Uit Nederland, de havenzangers. Je kunt niet altijd 16 zijn.

John Travolta uit 78 en de Grease Lighting. En het werd aangevraagd door Nancy, jawel. Baccarat uit Nederland met Yes Sir, I Can Boogie.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Middagradio.
7: Ed van Bever.
6: Ed van Bever.

Christophe en Lindsay met We nemen elkaar zoals we zijn. Dat is eigenlijk in de beginperiode van Christophe en Lindsay. Even kijken, want we hebben ook nog een nummer dat we moesten gaan draaien. Dat komt vanwege Jacqueline. Goedenamiddag, Etje, graag een liedje van Danny Christian. Liefde is als een roos. Heel speciaal voor Molly, voor Hilde en ook voor jou, Etje. Dank je wel. En verder voor iedereen van Radio Pros. De vele groetjes vanwege Jacqueline. Jacqueline, hier is jouw plaat. Danny Christian en Liefde is als een roos.

Mooi dat nummer van Danny Christian en Liefde is als een roos. Kregen ook nog een berichtje vanwege Johan uit Herzelen. Ja, inderdaad, het is een zeer korte plaat. Peter en Gordon en dat met Woman.

Het werd ooit een Franstalige superhit van deze Hervé Villard en dat met Revient. Beste vrienden, nog één nummer voor jullie heb ik vandaag in onze middagradio. Want zo dadelijk is er Patrick Molenaar hier bij Radio Pros met het programma Siesta. Maak er allemaal een fijne, fijne, mooie donderdag van. En blijf zeker luisteren naar Radio Pros, uiteraard. En morgen zijn we helemaal terug bij jullie tussen 11 en 2. Tot morgen, ciao.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

alweer geleden van 1962. Deze van Diana Ross samen met de Supremes met Stop in the Name of Love. Goedemiddag, Pros FM. Het is donderdag vandaag. We zijn 20 augustus van 2026. En wij zijn er weer bij, siesta tot 4 uur. Met nu Wesley Bronkhorst. Hier is Amalia. Amalia.

Man van Tech Bentor, zo trots op jou. Deze Wesley Bronkhorst, de man uit Nederland met zijn Amalia. Zeg Ed, bedankt voor het draaien tussen 11 en 2 uur. En ik zei het al, wij zijn er weer bij tot 4 uur met gezellige en mooie muziek. Zoals dit bijvoorbeeld uit Duitsland. Dit zijn de heren van de Bad Boys Blue met Pretty Young Girl.

de zomermaanden van 1986. De heren komen uit Duitsland. Deze Bad Boys Blue met Pretty Young Girl. En zometeen gewoon een plakken draaien op deze donderdagmiddag hier bij Pros FM. Dat deze van de Bananarama. Samen met de Funboy 3. It ain't what you do, that's the way that you do it.

0: onder het motto: hetgeen dat je doet, doe je beter zelf. Je hoorde deze van de Funbo Tree samen met Bananarama 1982 met It Ain't What You Do, That's The Way That You Do It. Ik had het beloofd een plakker te draaien. Hier is Art Sullivan samen met Kiki. Hier is Ici Tu Pars.
1: Comme un bateau qui s'en va.
2: Comment tu es train.
1: Comme le soleil qui se meurt.
2: Mais, comme tu es train.
1: Pour quelques larmes séchées.
2: Tout.

midden van de wintermaanden van 1975. Hoe triestig op een donderdagmiddag zoals vandaag met deze van Ach Souvent samen met Kiki. Je hoorde E-Situpaar. En wie hebben we hier op deze donderdag? Hier is Bart Kel met Zelje voor het eerst.

0: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
0: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Pols FM.
6: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Belgisch en heel mooi op deze donderdagmiddag hierbij. Siesta nog tot 4 uur met deze van Plastic Bertrand. Je hoorde Saplin pour moi met zometeen de nieuwe supertip van de week. En als de nieuwe van Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Misschien in het weekend, wie weet, dat deze van Status Quo. Hier is What You're Proposing.

man uit Nederland, deze Jannes met de hele wereld mag het weten. En daarvoor de nieuwe supertip van de week. Een volle week lang hierbij, ProsFM. De nieuwe van Rutger van Barneveld was dat. Je hoorde de zwoele zomernachten met nu de meiden van Baccara. De heette Mighty en de andere heet Marie.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

Pretjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

82, een derde van de formatie Love. Je hoorde deze Josie Hobé met I Will Follow Him. En wij blijven in 1982 met deze van Boy George en de zijnen. Hier is de Culture Club met Karma Chameleon.

rustig en heel mooi op een donderdagmiddag zoals vandaag. Met deze van Frank Galan op zijn Vlaams vandaag. Gebeurt niet veel. Je hoorde Geef me al je dromen. En bijna is naar de jaren 80 opvolger van Vienna. Dat zijn de heren van Ultravox met Dancing with Tears in My Eyes.

De muziek in de jaren 80 was toch gewoon fantastisch. Zoals dit bijvoorbeeld, 1985. Zij het al opvolger van Vienna, deze Ultravox. Met Dancing with Tears in My Eyes. En wij gaan op naar 3 uur met deze ferme tante. Hier is tante Tina Turner met de Disco Inferno.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedemiddag, net 3 uur voorbij met deze hit uit 1985. Evelyn Thomas was dat met High Energy. Goedemiddag, siesta deel 2 op deze donderdag 20 augustus. Geen siesta, genieten van de muziek, dat is de bedoeling. Met nu deze bijvoorbeeld, 1981, een van mijn favorieten. Hier is Jimmy Ruffin met Hold On To My Love.

van de zomermaanden van 1981. Deze van Jimmy Ruffin met Hold On To My Love. En dat op deze donderdag. En ik weet dat onze Anja luistert. En wie is Anja? Dat is de vrouw van onze Jan Bakker. Zo'n collega hier bij Pros FM. En ik weet dat hij luistert momenteel. Voor haar deze van Rob de Nijs. En dat is alles.

De zanger van onze Anja, dat is de vrouw van onze Jan Bakker, deze Rob de Nijs met Dat is alles. En wij blijven in Nederland. Met deze meneer, hier is Marco Borsato met Zij.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
5: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Op zijn best op deze donderdagmiddag met deze van Salem Segers met Ga mee naar Spanje. En over Spanje gesproken. In november ga ik een weekje naar Spanje, maar geen nood, we blijven bij Pros FM. Met nu Willy Sommers, we gaan een feestje maken. Hier is Aperolletje.
1: Lieve mensen, vandaag wordt het mijn dag.

op. De man van 10 om te zien deze Willy Sommers op deze donderdagmiddag met een aperolletje in het zonnetje. Vandaag weinig zon, enkel wat lichte regen, hou ik niet van. Maar het belooft een mooi weekend te worden. Zegt Johnny, als je luistert, collega Johnny, die was deze week jarig. Wel voor jou was dit plaatje, aperolletje in het zonnetje. En wij terug naar de zomer van 1983 met deze van The Birds. Ze komen uit Nederland, hier is The Rhythm of the Night.

geleden van 1971, deze van Michel Delpech met Pour un fleur de victoire, je verrette encore de toi. Alle vooruit, wat vliegt de tijd weer vandaag. Wij gaan eens naar Duitsland met deze van de Flipper, als hier is die Lotusbloemen.

Een oude hit van Elvis Presley, The King himself. Je hoorde vandaag de versie van UB40 met Can't Help Falling in Love. Ik heb nog een plaat of vier, geloof ik. En dan is het alweer gedaan voor je vandaag op deze donderdagmiddag. Deze dame is helaas al een paar jaar overleden. Ze komt uit Amerika. Hier is Lover Brittingham met Self Control.

einde van de zomermaanden van 1984 zei het al, ze komt uit Amerika. Deze Laura Brinningham met You Take My Self-Control. Met nu de heren van Mama's Jasje. En tot geeft gewoon gelukkig zijn.

oftewel deze Mama Jasje met Gelukkig Zijn. En tot op deze donderdag hier bij Jouw Pros FM. Met nu de man uit Kuurne in West-Vlaanderen. Ik heb het over deze Herbert Vergagen, de man van Radio Bene. Zonder jou een verloren.

De man uit West-Vlaanderen, zoals ikzelf, deze Herbert Vergagen met een verloren man, alle vooruit. Zeg, wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Maak er een fijne donderdag van. Maak er een mooi weekend van. Geniet van de collega's. En we zijn er bij Leven en Welzijn maandagmiddag weer vanaf 2 uur. De laatste voor vandaag, dat is deze van Voyage met Souvenir.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
4: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
3: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne, dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich al geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret voorlopig niet bederven.
5: Belgisch weer, onverwacht.
6: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
7: Alles is waterdicht, regenjas mee.
8: We hopen dat het waterdicht
7: is. Het is allemaal waterdicht.
8: Dus, en we hebben wel geen laarzen mee.
6: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid, dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft die regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
3: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op

0: Onweer ook en een graad of 20. Ook zaterdag wordt nog regenachtig. Zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM Radio Pros.
4: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Wel aan mijn vorige collega's die ook alweer fijne programma's maakten op deze fijne donderdag. Goed, van fijne donderdag gesproken. Ik heb van alle soorten muziek mee, van de jaren 60 tot en met 2026. Ik draai zo meteen een Nederlandstalige plaat van onze Stef Eckel uit Nederland met een koffer vol met dromen. Dat is wel fijn dat je dat hebt, als het maar geen nachtmerries zijn. En dit komt dan weer uit de hitparade van vandaag. Dit is Alex Warren met zijn nieuwste. Dit is Passenger.

Een droomtje van elke dag is toch wel fijn natuurlijk, hè? Zeker weten. Deze Stef Ekkel, geweldige meneer is dat. En een van zijn grootste hits was toch wel deze, een koffer vol met dromen. Wij gaan ook dromen, want vanavond speelt Karel tegen Anderlecht. Ik hoop dat Anderlecht kan winnen. Maar het blijkt dat ze toch al erbij zijn. Moesten ze nu toch nog verliezen, dat ze dan toch nog wel gekwalificeerd zijn voor in de Europa te spelen, inderdaad. Hè. Zo fijn is dat ook wel. Dus de aftrap wordt gegeven om 5:00 vanavond. Allee, vooruit. Dat is iets om naar uit te kijken. Maar als je geen voetballiefhebber bent, dan ga je altijd blijven volgen natuurlijk. Wat het ook gaat zijn, dat wij toch wel jou in je radio stoppen. Voilà ze. Allee, vooruit. Dit is nog even een fijne disco-klassieker uit 1980. Dit is

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Deze Barry White is nog zeker en vast niet uitgezongen, want hij heeft zoveel hits gemaakt en toch wordt er regelmatig dezelfde platen van deze jonge man gespeeld. Helaas is de man een hele tijd niet meer tussen ons, maar zijn muziek is onsterfelijk. Het is een fijne klassenbak. Van de ene klassenbak naar de andere. De ene al iets groter dan de andere. Want ja, zoals je misschien wel weet, zijn de platen, ja, mensen die tientallen platen maken, dat zijn mensen die maar een paar platen maken of een one-hit wonder zijn. Dat is ook nog altijd mogelijk. Deze heeft volgens mij twee platen gemaakt waar ik weet van heb, toch wel. Dit is Owen of a Lonely Heart van Yes. Die gaan we ook nog eens draaien hier van jullie. Een hele fijne namiddag allemaal en van harte welkom.

lekker meezingen met deze Ruudje van Barneveld. En dat met de zwoele zomernachten. Met een klein beetje Sirtaki-achtig toch wel, hè. Dus dat is wel een fijn deuntje hier op de radio. Het is dan ook wel de supertip van de week, uiteraard. Goed, tijd voor een rustmomentje, want het is er 16:30 gepasseerd. Dat betekent dat we twee platen in een rustmomentje steken. En dat is Eros Ramazzotti uit Italië, samen met Anastasia. I belong to you. Maar ik heb ook nog een fijne klassieker voor jullie van Clouseau uit de 90's, begin jaren 90. Laten we ze aan deze dikke hit te pakken. Een nummer 1 voor Clouseau. Dit is Domino.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Pulse FM
6: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Bijna niet, is een plaat van 2025. En ze stond wekenlang nummer 1 hier bij ons in Vlaanderen. De nieuwe single heeft ook wel op nummer 1 gestaan, maar niet zo lang. Maar het is wel heel wat anders natuurlijk. Hè. Als je van jazz houdt, moet je die zeker eens een keer beluisteren. De nieuwe single van onze Olivia Dean. Wij draaien nog even dus Man I Need. Goed, van Man I Need gaan wij naar een jongens die toch wel allebei...

Voilà, dat zijn ze van die klassiekertjes waarvan je zegt van, hé, dat is het toch wel, hè. Love Affair en Everlasting Love, wat een leuke plaat om die nog eens terug te horen. Dan heb ik voor jullie nog een kleine klassieker van 1960. Dan gaan we van de jaren 70 naar de jaren 60 eventjes. Met een geweldige plaat van Mr. Roy Orbison. Sha-la-la-la. Heerlijk is dat toch wel, zomermuziek op de radio. Zelfs met een donderdag dat een klein beetje wat regenachtig is. En voor de rest toch wel droge momenten. Morgen geven ze ongeveer hetzelfde weer. En voor zondag geven ze weer wat droger. Iets om naar uit te kijken.

Mr. Roy Orbison maakte toch wel heerlijke fijne platen. Blue Angel is daar een voorbeeld van, dat toch wel de hitgeschiedenis ingaan in 1960. Beste vrienden, zometeen ben ik er heel graag terug na 5 uur. Als alles goed zit, dreigt nog een Franstalig plaatje van de winnares van het Songfestival van 1986. Sandra King komt langs met J'aime la vie en deze Robert Pater, Robert Palmer, beter gezegd, Addicted to Love. Tot zometeen na 5 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude viskotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags

0: volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
3: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
4: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Een hele leuke plaat natuurlijk, hè, maar ze hebben maar één plaatje gemaakt. Deze Yolanda Be Cool en We No Speak Americano. Ik ook niet, maar fijn. We proberen toch ons best te doen om alles juist aan elkaar te presenteren. Dat is ook wel fijn natuurlijk. Ja, donderdag namiddag jongens, het is 5:00 gepasseerd. Misschien ben jij wel aan het kokkerellen of ben je met iets anders er bezig. Alleen maar de beste muziek hoort je hier in Hits in de Spits. Met een plaatje dat misschien al een klein beetje vergeten is. Dit is Tunes ID, ken je dat nog wel? Dance Monkey.

iets vaker gelukkig zijn. En dat zou wel fijn zijn natuurlijk. Hè. Het was een klein beetje de debuutsingle van onze René Vroeger. Alles kan een mens gelukkig maken. Ja, dat kan. Maar het moet je er wel voor openstaan. Want er zijn misschien dingen bij die je gelukkig kan worden. Als je er niet voor open staat, is het toch niet fijn. Goed, Franstalige muziek, dat rijden we ook wel regelmatig hier op de radio. En dat moet dat wel eventjes kunnen. Regelmatig zijn dat ze van die fijne klassiekers. En dat is nu ook eentje dat ik zo heb voor jou. Dit is Alain Barrière, ken je dat nog wel? Dit is Ma Vie.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: twee meiden die elkaar gevonden hebben en dat was maar leuk ook. Maar het succes was maar voor eenmalig. Pepsi en Shirley en Hard Touch. Beste vrienden, ik heb nu voor jou een Nederlandstalig plaatje klaarstaan. Iets uit de moderne wereld toch wel. Ze heeft ook meegedaan bij Reggie, maar ze heeft ook wel een paar singeltjes, ook wel helemaal solo. Dit is Hier en Nu van de zangeres Pauline.
1: Ik

Absoluut, een geweldige plaat van verleden jaar, ook alweer of van 2024 al, hè? Dat kan ook wel. Deze Dasha en deze Austin, een beetje country-achtige sfeer hier op de radio. Wat kan ik voor jou nog betekenen? Ik heb een geweldige zomerrit voor jullie klaarstaan. Ik heb er achteraan twee. Hè. Tot aan het reclameblokje krijg je Queen met Crazy Little Thing Called Love. Maar ik heb dan ook Vultura uit de tijdperk zijn van onze 10 om te zien periode. Zoals de zomer van 10 om te zien zong hij toch wel in de jaren 90 met onze fijne Vultura komt eraan. En deze klassieker uit 1985. Dat was toen een zomerrit. Jawel. Ja, het is niet direct zomerweer, niet meer, maar afijn, we moeten het toch pakken en kan ze die zijn. In 1985 hadden we normale zomers, nu is het meestal een veel te hete zomer.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Een van mijn favoriete groepen is toch altijd U2, Simple Minds en The Boss, Bruce Springsteen. Dat zijn toch wel zangers die een klein beetje kop en schouders tegenover staan van de rest. En dat is voor mij persoonlijk toch wel. With or Without You draaiden we 1987. Een U2'ke. En dan gaan we terug naar de jaren 90. En in de jaren 90 hebben we toch wel fijne zangers en zangeressen gehad. Ook heel veel boysbands natuurlijk. Maar wij gaan nog eens naar een zangeresje die toch wel furore maakte. Ze noemt zichzelf Corona. Corona is een goed biertje, zeggen ze dan. Maar als je de ziekte corona krijgt, is natuurlijk niet zo fraai. En natuurlijk bij de winter in het vooruitzicht zou het wel eens kunnen dat die terug wel de kop opsteekt. Ofwel een of andere variant daarvan. Maar wij gaan nog eens terug luisteren naar die zangeres van corona. En met het liedje Baby Baby.

zijn. Enfin, dat zullen we nog binnenkort wel weten te vertellen als er een ander is tussen mij en haar. Maar ik denk het niet. Enfin, we draaien de Jonterre. En nu is het tijd geworden om afscheid te nemen. Wat heb ik voor jullie nog klaarstaan? Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Met 1, 2, 2. Zover kan ik ook nog wel tellen in het Engels. En deze cheerleader en Omi. Wat mij betreft heel veel plezier met onze Peter Monsieur. Die tussen 18 en 20 uur muziek op zijn rekening neemt. Het is altijd fijn om naar te luisteren. En ook met dat ik er morgen terug ben. En heel veel plezier nog met de andere collega's morgen vanaf 7 uur met Ron van der Steen. Allee, salutjes allemaal. Fijne smakelijk eten en nog een goede avond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quentin gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Quentin ontkent dat.
4: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, Defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europees capaciteit in die structuur geïntegreerd.
3: Quentin heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over de brand in de Hoge Venen, vanavond om 9 uur. Ook daar op vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimo zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. En goed nieuws voor wie weer naar het meer van Butgenbach wil, dat laat het gemeentebestuur daar weten. Het meer is terug open, omdat er nu geen blusvliegtuigen meer zijn die daar water moeten scheppen. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee rondhing. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren honderden mensen aan het werk. De drone was geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie die drone was. En wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede. De Noor Søren Warenskjold werd derde. En in de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment uit bij Kairat Almaty in Kazachstan. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 0-3 in het voordeel van Anderlecht dus. En Paradise City gaat op zondag 5 september een gratis openluchtfeestje organiseren in Brussel. Als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. De getroffen festivalgangers die krijgen uiteraard voorrang voor dat event. Als er dan nog plaats is, dan gaat de organisatie ook nog tickets verkopen.

0: verkopen aan het brede publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Denk je even terug naar vorige week donderdag. Toen stonden we met z'n allen op 13 augustus weg te smelten bij een verzengende 35 graden. En vandaag moeten we het doen met een bescheiden 20 graden. Dat is een temperatuurval van maar liefst 15 graden in één week, prosvrienden. Je smeltlijm is weer gestold, de ijsblokjes overleven het weer in je glas en je mag officieel je trui weer uit de kast vissen zonder dat men je gek verklaart. Maar hey, niet getreurd. Het voordeel van 20 graden is dat je in ieder geval niet meer vastplakt aan je autostoel. Ik vond dit een passende single van Fate en Vamos a Bailar. Goeie avond en van harte welkom in Muziek Mosaïek.

Sjanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

felle wenkt. Dat waren de mannen van Viertakt met Schat van een Vent. Allee, Schat van een Vent. Mijn vrouw noemt mij zo ook wel eens, maar meestal hangt er dan een zucht en een vraag aan vast. Ha, toch blijft de liefde mooi. En als iemand weet wat echte romantiek is, dan is het Jo Valli wel. Ik geef je mijn hart.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Roberto Giacchetti en de Scooters met I Save the Day. Geweldig natuurlijk dat Roberto de dag komt redden. Maar wie gaat Roberto redden als hij Britney Spears tegenkomt? Baby

De supertip van de week. Rutger van Barneveld zingt over zwoele zomernachten. Tja, dat klinkt ontzettend romantisch natuurlijk. Wandelen langs het strand, onder de sterrenhemel, vlinders in de buik. Maar laten we eerlijk zijn, zwoele nachten worden pas echt leuk als er iemand met een goed gevulde portemonnee meegaat. Samuel Welten legt de feiten op tafel. Zie, echte liefde is te koop. Ik zag

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

overleven op de dansvloer doe je met Herm's House Band. Maar als die stofwolken eenmaal opgetrokken zijn, is het tijd voor heerlijk ontspannen muziek uit de jaren 90. Inner Circle schiet de hulp om de sfeer wat intiemer te maken. Rock with you. Yeah.

Danny en Connie Fabri. Zo'n kroontje op je hoofd voor je nacht is fantastisch, maar zodra de nacht voorbij is, ben je gewoon weer je charmante zelf. Gelukkig staat er meteen een heer voor je klaar die geen kroon nodig heeft om je de dansvloer op te krijgen. Jurgen Delano vraagt het heel netjes: Señorita, wil je dansen? Trouwens, dinsdag 25 augustus komt hij op bezoek in de studio. Ik stoom me klaar voor deel 2. Jij ook?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: 6 tot 8 s'avonds. Muziekmozaïek.
1: Peter Monsieur.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

We zijn alweer uit de startblokken met deel 2. Chesney Hawkes, die in de 90's luidkeels verkondigde dat hij de enige echte was. The one and only. Maar daar was de Queen of Soul het natuurlijk grondig mee oneens. Aretha Franklin roept hem even tot de orde. Think.

Swing Out Sister, Break Out. Tijd om die uitbreekpoging af te sluiten en het even rustiger aan te pakken. Want soms zegt een akoestische gitaar nu eenmaal veel meer dan een hele speech. Extreme, more than words. En blijf zeker hangen, want meteen daarna staat er een absolute indie-klassieker voor je klaar. The Pixies, Here Comes Your Man.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.

Thomas Julian met zijn chille zomerattitude op No Problemo. Heel fijn natuurlijk dat alles No Problemo is, totdat je bij de kassa staat en moet afrekenen. Dan kom je er toch achter dat geld de wereld laat draaien. En dat brengt ons bij een Zweedse klassieker uit 76.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Idol die in zijn eentje de boel afbrak op Dancing With Myself. Heel stoer, jongen. Tot 4 uur straks in je eentje staan springen in de woonkamer. Maar op een gegeven moment moet je ook plooien, want je benen zijn bijna op. Gelukkig is Luc Steno er om je heel zachtjes richting je bed te praten.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere...

Kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam, die riepen met z'n allen, ze hoort bij mij. Mooi hoor, maar jongens, hebben jullie dat eigenlijk ook even aan die meid zelf gevraagd? Sineke heeft in ieder geval heel ander nieuws voor jullie. Pak de zakdoekjes er maar bij, want ze zegt kort maar krachtig, bekijk het maar.

0: Robert Hammond en Air Disaster. Nog even een belangrijk bericht voor de feestbeesten onder ons. Vanaf morgen is het Haaltert Kermis. Mocht je al rondgelopen hebben en een flinke slag van de molen gekregen hebben, wankel dan gerust zondag even binnen in de Leijenstraat 5 in Heldergem. Vanaf 13 uur staat ons zomerterras daar wagenwijd open voor het nodige herstelwerk. En met dat mooie uitzicht in het vooruitzicht zit de werkweek er voor mij op. Ik geef het stokje en de stuurknopjes met een gerust hart over aan Bart. Bedankt voor het luisteren en bij leven en welzijn tot maandag.
1: Muziekmozaïek. Peter Monsieur. 105.5, 107.1, 107.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Puls FM
5: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Voor het eerst door liefde overmand. Smoor verliefd in een ver land, maar ik liep weg. Geloof je mij als ik je zeg?

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst.
2: De Moeitang.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Peenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Peenders wil dus weten hoe het zit. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand, het parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over die natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Politiek journalist Rob van Erk.
4: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Kruk hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Kamervoorzitter Peter de Rover heeft gezegd dat die discussies over het klimaat in september ook nog wel kunnen als het parlement helemaal terugkomt uit vakantie.
3: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Het onderwerp van die film, geloof het of niet, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op het Afrikaanse continent ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu dus de identiteit. En dan nog sport. In de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog, in de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboorte.

0: afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude viskotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichtsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5 107.1 107.5 en DAB.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon 15 euro. De maaltijden

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

gang. Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: doch sonst dann klar.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio.
3: Activiteitenkalender.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
1: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.